Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

Ik zat laatst aan de bar. Ik zat helemaal alleen en bestelde wat te drinken. Toen er een man heel dicht naast me kwam zitten. We praten over de problemen in ons land. Over liefde, politiek en geloof. Als hij opeens de vraag stelt of ik geloof dat er engelen zijn op aarde. En ik zei, ach, dat vind ik een moeilijke vraag. Als ik iets niet kan horen en ik kan het niet zien, dan geloof ik ook niet echt dat het er is. En dit is wat hij zei.

Ik keek hem ongelovig aan en vroeg wie hij was. Hij zei met een glimlach: ik was erbij, de dag dat je geboren bent. En heb je geleerd dankbaar te zijn voor alles in het leven. Altijd was ik er voor je en vaak heb ik gebeden voor je veiligheid. Toen je nog heel jong was, moest ik je loslaten. Maar altijd bleef ik op de achtergrond. Ik ben er nu om je te helpen. Om je te laten weten dat er een engel zal zijn die altijd naast je zal blijven staan. En dit is wat hij zei.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

We beginnen overnieuw. Opnieuw, nu. Is iedereen aanwezig?

nooit heeft voor hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer,

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat meldt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badepark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badepark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
0: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Luisteraars, een hele goede morgen. We luisteren weer op naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. En allemaal live rechtstreeks hier vanuit de Dorca Studio. En voor de muzikale wens, een favoriete plaat. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3K8 101. Of kom er gezellig bij op Facebook, dat kan nog allemaal, hè. Zoek je even op Team FM en dan op de zondagmorgen jukebox. Op Roy de Orca, hè, mag ook. Ook de plaatje van morgen ook even speciaal drijven. Roy en Jolanda Horstie. Wij doen ook nog bedankt voor de reactie daar, hè. Ook de plaatje van speciaal drijven. René Naas natuurlijk daar vanuit Losser. René, ook bedankt voor de reactie daar. Ook Erik Jan Roreen vanuit Wapenveld. Erik Jan, ook bedankt voor de reactie daar. Ook de plaatje van speciaal drijven. Robert naar de Boekriga daar in Alstede in Duitsland. Bedankt voor de reactie, ja, Robert. Luister gezellig mee, hè. Op de plaatje van speeldrijver Andy de Wilde, de Radio Rocky, met Petra. En Jo, bedankt voor de reactie, ja. Luister gezellig mee. Op de plaatje van speeldrijver voor Sandra Teriets. Sandra, ook goedemorgen daar. Luister gezellig mee. Uiteraard op plaatsje ook even spiegel drijven. De familie Steuvenberg daar voor Parma, Minnie en Chris. Of voor de familie Van de Veen, met Joke en Bert daar in Vught. Vanuit de wetenschap, hè. Op de plaatsje even spiegel drijven voor de Gitty binnen natuurlijk. Luister gezellig mee. We gaan natuurlijk beginnen met een mooie plaat van Ferry de Lid. Met zijn nummer Baco in Monaco. We gaan staan een mooie plaat van Gabi Beginski en Het Veer Peper. Uiteraard op plaatje ook even speeldrijven voor de familie Kiers daar in Erm.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Wie kent hem niet? Die kale mafkees, DJ Roy. Altijd gezellig bij Team FM. Team
1: FM. Niet likken!

Ja, nee, was de bal, hè? In je slaap gevallen. Luister, dat is een hele goede morgen. U luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En ik was er nog steeds, hè? Allemaal een hele goede morgen, jukebox-fans. U luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En voor de muzikale wens, een favoriete plaats, of zomaar een reactie, stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek@teamfm.nl. Of een sms, of een appje, of een belletje naar 06-55-3K8-101. Ik heb alles dik en prima van elkaar, hè. En in de studio terecht natuurlijk.

0: Uiteraard een plaatje van speeldrijver Ines Kiers. Ik hoor je op de radio bij ons in Erm. Het is niet waar. Vraag naar de klok. Om 12 uur ook te beluisteren hier bij Team FM. De caramba, hè. Zoek de plaatje ook even speeldrijver Martin Voortman. Martin, stuur me een appje. Goedemorgen, Roy. Goeie vakantie gehad? Jazeker, hè. Draai maar even een mooi plaatje voor jullie daar. En voor mijn lieve schat Herma. En dan gaan we doen met een mooi plaat van de Rode Pater. Met zijn laatste nummer. Blijf toch bij mij. Dat is er klaarstaan een mooi plaat van Hardy & Company. Het Flügel der Liebe. Ook klaarstaan een mooi plaat van Frank van Etten. Met Op het Kamp. Blijf erbij. Lekkere muziek op de zondagmorgen. En middag en avond natuurlijk. Hè. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Oh, de plaatje ook even speeldrijven van Robert Kroondijk natuurlijk. Hè. Robert, ook nog bedankt voor de reactie daar. Nog een goedemorgen. Ook de plaatje even speeldrijven van Antoinette Heusing daar van de Boekelo. Goedemorgen Roy, ik ben er weer bij en succes. Dankjewel hè. We gaan verder met Robert Paten. Blijf toch bij mij. We hebben speciaal voor Herma. Aangevraagd op Martin.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock. Alles wordt hier gedraaid. Voor jou vanuit Enschede.
1: En hier...

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft de foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Luister, een hele goede morgen. U luistert nog steeds naar de zondagmorgen jukebox. Zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Lekker zondagmorgen weer van 6 tot 12. En straks naar de klok van 12 uur kunt verder luisteren naar de Karamba's vanuit Erm. En zo, ik heb even een verzoekje van Andy de Wilde. Je draait even die mooie plaat van Highway en Baby How Are You. En eentje van de Wolkers. Met zomertijd. Die draaien we straks even. Ook de plaatje van Spiegel draait voor Erik Nijhuis vanuit Oort-Marsum. Ook even voor Jeroen Kruse. Jeroen, ook bedankt voor de eerste jaar. Ook de plaatje van Spiegel draait voor Erik Nijhuis. De Brouwers Nachtmerrie daar in Denenkamp. Dan gaan we even doen met een mooie plaat van Frikke Leandros. Komt er ook zo aan, Erik, hè?

0: je muzikale wens, een favoriete plaats of zomaar een reactie, stuur even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Op het nummer 0655-3x8-101. Voor een sms, appje of een belletje.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.
1: En hier is uw verzoekplaat.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert nog steeds aan de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. En voor de muzikale wensen, zo dan de reactie. Moet iemand de groetjes doen, alles kan, hè. Alles is mogelijk. En schuif gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dat is verzoek@teamfm.nl. Een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3K8-101. Of kom nog gezellig bij op Facebook, dat kan ook allemaal. Zoek je even op Team FM en dan op de zondagmorgen jukebox. Of op Rode Orca, mag ook. Zal ik even een verzoekje via Messenger van Facebook. Goedemorgen, zou je even een plaatje willen draaien voor mijn zus en mijn zwager? Eentje van Billy Phone. Aangevraagd door de mini-Stuivenberg natuurlijk. En even speciaal voor Joke en Bert van der Veen daar in Vught. En dat gaan we even doen, hè. Billy Vaughn en Sail Along Silvery Moon. Maar dat doen we straks, ik zie het wel. Even doen we naar de klok van 11:30. En als is dit straks in een halve plaat, hè. Dus we zo gedraaid naar de klok van 11:30. Heb je nog een muzikale wens, favoriete plaat? Stuur hem door via de mail. Verzoek@teamfm.nl. Anders 06-55-3K8-101. We gaan eerst verder met John Lammers en Costa Brava. Goedemorgen.

thuis als je luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij GMFM. Mijn naam is Roy hier, ik ben nu bij u tot aan de klok van 12 uur. En na de klok van 12 uur kunt u verder luisteren naar de Karamba's vanuit Erben. Een lekker programma op de zondag hier bij GMFM. En voor de muzikale wens, een favoriete plaats. Sommer en reactie, alles kan, hè. Alles is mogelijk. Alles wordt gedraaid op de zondag. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@gmfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3-101. Uiteraard wil ik de plaats ook even speciaal draaien voor Peter en Lucia Reuvers. Peter, ook nog bedankt voor de reactie daar, hè. We gaan verder met Frans Duis en Lange Frans uit hun laatste nummer. Bij Tour de Frans. Kirk Laas had een mooie plaat van de Wolkers. Blijf erbij, je was er zo, hè. Goedemorgen.

0: Team FM. Altijd de beste muziek. Team FM.
1: Vergessen wir mal alle Tabus.

Wie kent hem niet? Die kale mafkees. DJ Roy. Altijd gezellig bij

voor de luisteraars, je hoort het, het zit er op. De zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Allemaal bedankt voor de reacties. Het was super vandaag, hè. En al die mensen die gereageerd hebben vanmorgen. Hier is de volgende mooie plaat, hè. En die wil ik ook even speciaal draaien, ook voor Brigitte binnen. Dan gaan we doen met een mooie plaat van Roger Whittaker. Dan zijn naast maar meer. Wat mij betreft allemaal veel luisterplezier straks met de Karamba's vanuit Erm. En vanavond natuurlijk naar Kees en Anita. Goede fijne zondag allemaal. En dit is niks te wachten.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
3: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

Een bijzonder goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Hier is je weer aan de band, het Karamba-team. En dat allemaal in rechtstreeks vanuit de studio in Erm. Maar vandaag bijzonder Ines, hè. Die zit met hele spullen op de Truckstaaffestival Nattering en zo. Oké, okay, Roy de Orga, bedankt voor de aangeboden schijfjes van vanmorgen. En het programma gaat ook even speciaal die kant op aan, hè, vanmiddag.

0: En voor een goed afzoek wil altijd nog even reageren op het programma. Onder het nummer 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè? Dus we zijn afgestemd op het Karamba-team. Allemaal in rechtstreeks vanuit de studio bij Team FM in Erm. En vanmiddag mij met de ondergetekende doen, hè? Dan gaan we ook even de ronde in van Jan en alle man. Voor niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Ook even voor alle campinggasten. In de, ons mooie Drenthe en Groningen en Friesland, hè? Dus voor een goed afzoek, ringel deze kant maar op. 06 21 33 20 22. En mocht je denken, ik heb vanmiddag wel even zin om live erbij te wezen bij de stamtafel. Dan komen we even naar de familie Kiers in Erm. Hè. Met van harte welkom voor een coole versnapering. We zijn een bijzonder goedemiddag, komt programma aan.
1: De zomer van 2026 is van Team FM.

0: Testing 1, 2. Oeh, piekpijn, hè? Och, verdomme. Dit is wel heel vroeg, hè? Hallo?
1: Hallo, lieve mensen.
0: Met wie?
1: Hallo, met Wout.
0: Dag, Wout, kerel.
1: Fijn weekend. Groetjes.
0: Jij ook, kerel.
1: Hoi, hè?
0: Oude chocoladeridder.

Een bijzonder goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Ze willen weer afstemmen op Studio Caramba. Dat allemaal rechtstreeks vanuit de studio in Erm. En we hopen dat de ontvangst goed mag wezen. En dat het de plaat...

En blijf erbij vanmiddag. En als je nog verveelt, Jaap, dan komt er maar in mijn aan vanmiddag, hè. We gaan verder ook even met de rondin voor Richard Hogeveen en de verdere aanwezigen daar zo. We gaan nog even speciaal die kant op aan. En dan mooi dat we daar ook weer geluisterd

0: Nou, we gaan het er ook even in de ronde in voor alle medewerkers bij Kamp Westerbork. Voor het keukenpersoneel. En de warm aangebonden Enna. Luister ook maar mee aan die kant. Het programma gaat ook even speciaal die kant op, hè. Ook even de beide Zwarte Non. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. Luister ook maar mee in de locatie Bijlen.
1: Hey, Rhonda. Would you kind of like to go riding on my Honda?
0: Gaan we verder nog even in de ronde in bies voor Erik Kleinman in de Grim. Je kijkt maar even, Erik, even weer aan de kont, hè. Die lang later bij, hoor ik wel, maar. Kijk maar in het programma, had ook even speciaal die kant op aan, ook even voor Vin. En ook even voor Denny, hè.

0: Dus we werden weer verbonden met het Caramba Team. Dat allemaal in live vanuit de locatie Erm. Bij Studio Team FM. Hè. Im zonder Ines en Michel vandaag. Je bent aan het verenigen op Truckstar Festival. Ook in alle luisteraars op Truckstar Festival. Bram gaat ook in speciaal die kant op aan. En jammer dat het ook baggerweer is, hè. Luister maar mee, het programma had ook in die kant op aan. En hoop dat ze vanmiddag een klein beetje opklaart nog. Verder gaat het programma nog even de ronde in voor alle campinggasten. In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Luister ook maar gezellig mee. En voor een groetafverzoek altijd nog even deze kant op aan bellen. 06 21 33 20 22. Voor een groetafverzoek of een reactie. 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè? En voor degene die het hier in de studio wel mee wil maken bij de stamtafel. Je kunt altijd van harte welkom hier, hè? Bij de familie Kiers in Erm. We'll go zipping down the street. You on the back of my buddy's seat. You and me, LaRonda on my Honda. Dus een bijzonder goede middag. Hier is het Caramba Team. Met allemaal in vanaf de locatie Erm. Bij Team FM. En ik kom het programma weer aan in een vlot tempo. Luister en huiver maar mee. Dus 06 21 33 20 22. Voor een groetverzoek op een telefonische reactie. Hè. Ik kom het programma weer aan. Een bijzonder goedemiddag.
1: De zomer van 2026 is van

0: de hippie is niet meer.
1: Hoewel dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
4: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Een goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Zo ben je afgestemd op de eigen studio radio van de Caramba. En dat in live vanuit de studio in Ermen. En we hopen dat de ontvangst erin goed mag wezen, zowel van sprake als van muziek. En dat het programma een klein beetje in de smaak mag vallen. Ook in Henry Olsenboos, het programma gaat ook in speciaal die kant op aan en de verder aanwezig daar zo. Luister maar gezellig mee. En mogen de luisteraars winnen die groet aan verzoek. Ik wil er nog even aanvragen aan deze kant. 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan wordt er een mooie plaat voor u gedraaid, hè? Dus we luisteren weer naar een uitzending van het Caramba-team. En dan neemt zonder Ines. En zonder Michel, hè?

Het Karamba-team hier bij Team FM. Dat allemaal in rechtstreeks in uit de locatie Erm. En kom anders gerust hem langs een, voor een koele versnapering. Of een glaasje fris hier in de studio. Ook even de dames in de keuken bij voormalig Kamp Westerbork. Het programma had ook even speciaal die kant op aan. Ook even voor Mina en Agie, hè. Ook in de baan sluipen met Henny. Programma had ik hem speciaal die kant op aan. En als je verveelt, dan komt de manier aan, Jaap, hè. Kom, programma weer dan in een vlot tempo. Bijzonder, goedemiddag. 06 21 33 20 22. Voor een groet of verzoek. Of een reactie. Komen ze weer aan. Goedemiddag.

0: De zomer van 2026 is van Team FM.
1: Moe van het werken.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO Werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Een bijzonder goedemiddag, de amateurs en de luisteraars. Ze luisteren naar het Karamba-team hier in live bij Team FM vanuit de locatie Erp. We nemen rechtstreeks vanuit de studio bij de stamtafel, hè? De tamtafel, wil ik zeggen. En we hopen dat de ontvangst goed mag wezen, zowel van spraak als van muziek. We gaan verder ook even in de ronde voor... Goedemiddag, we wilden graag hebben een nummer van Wimmy Bauma met de ring. Groetjes van Lena en Enna. Nou, programma gaat ook even speciaal die kantenband en de verder aanwezigen daar zo rem bij Kamp Westerbork. We gaan verder ook even in de ronde in voor Roy de Orca. En dan moest het mijn plaatje wezen voor Miguel Holm. Dus ik wil er ook zo een man, hè. Ergert wie, ergert wat, kan ik zo niet vinden. Maar ik draai hem een andere mooie van hem. En ik hoop dat dat ook even goed is. Worden aangeboden door Lini en Chris. Ook even bedankt voor het verzoekje. En mooi dat met jullie er ook op staat, hè. Luister maar gezellig mee aan die kant. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan.

Vanavond werd er ook even in de ronde voor Jan en Aaf Kleinman in de Krim. Vanavond ook even speciaal die kant op aan. Ook even voor Arie en Angela van Zol. Vanavond had ook even speciaal die kant op aan, hè. Ook even voor Erik en Finn en Danique. Vanavond ook even speciaal die kant op aan en luister op.

0: En voor een goed afzoek helder naar hem deze kant de baan reageren. Een nummer uit je 06 21 33 20 22.
1: Of je nou van een natte of van een droge zomer houdt, bij Team FM voelt het altijd goed. Dit is Team FM.

Testing 1, 2. Helemaal in mijn element. Achter het pyramid. Bijna weekend, hè? Ook zelf tegen de lady. Laten we er een fijn weekend van maken, hè? Oh ja, zei ze. Heerlijk. Spreken we elkaar maandag weer, hè? Oude zeurdoos. Ha!

Een bijzonder goede middag nog in de luisteraars van Team FM. Ze werden helemaal afgestemd op Studio Caramba. En dat hebben we allemaal in live vanuit Café in Erm. Dus mocht je er zin hebben in een flesje bier of een colaatje of zo, ben je van harte welkom hier in de studio, hè. We gaan weer verder ook nog in draaien in voor Hendry en Sylvia. Daar in het mooie Giethoorn. Het programma had ik even speciaal die kant op aan. En luister maar gezellig mee, hè. We gaan verder ook nog even rond in speciaal in voor de baansluipen met Henny. Jaap, zoek maar even Kalleman nog even verder aanwezig daar zo, hè. Even voor jouw verjaardag. Nog even van harte vanaf deze kant, hè. Afgelopen week heb ik prima ontvangen. Het programma gaat uiteraard ook in die kant.

We gaan maar verder in media voor alle medewerkers van Kamp Westerbork. En we worden aangeboden door Enna. En luister ook maar mee aan die kant, hè. En werk ze nog in. We gaan weer verder even de ronde doen voor Jeroen. En voor de verder aanwezig daar zo in de locatie De Krim. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan, Jeroen, hè. Ook even voor Stoffer en Ina in Geesbrug. Het programma gaat ook even die kant op. En luister dan even maar mee. En voor een groetenverzoek wil je altijd nog even deze kant op aan reageren. Het nummer uit je 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè.

Dus 06 21 33 20 22 voor een groetverzoek of een telefonische reactie. En dan komt het allemaal in orde, dacht ik zo. We gaan er verder met eentje van het JTA-trio. Vroeger was er Heide. Komen ze weer aan in een vlot tempo. Bijzonder goedemiddag.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een bijzonder goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Ze werden even afgestemd op het Karamba-team en dat allemaal in live vanuit de studio in Erm. En waarom dat het programma een klein beetje in de smaak mag vallen, net is het vandaag zo. En morgenavond vanaf 6 uur kun je weer luisteren naar de parels van Zolder. Tot een uurtje 10 morgenavond, hè. Dus wees erbij, heb je altijd een alibi. Programma ook in mijn ronde in van Jan en alle man, van niemand en niemand uitgezonderd, voor elke boer en tuinder. Ook even voor alle zieke luisteraars. En ook even voor alle campinggasten in Drenthe, Groningen en Friesland, hè. Het weer is niet het mooiste, maar het wordt morgen en overmorgen wordt het weer beter, geloof ik, hè. Ook even alle truckstaangangers. Het programma had ook even speciaal die andere band. En luister maar gezellig mee aan die kant, hè. Oké, Michel en Miranda en de rest van de aanwezigen daar zo. Programma had ik een speciaal die kant op aan. En luister maar mee. En voor een groetenverzoek 06 21 33 20 22. En dan wordt er een mooie plaat voor u gedraaid. Een bijzonder goedemiddag.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Goedemiddag, de luisteraars en amateurs. Zo staat er helemaal afgestemd hier op de eigen studio bij Team FM. Met de studio Caramba. Het Caramba-team is op het Terugstarfestival, hè. Dus vandaar hem dat ik vanmiddag hem de honneurs waarneem. En morgenavond vanaf 6 uur kun je gewoon weer luisteren naar de Parels van Zolder. Dan zijn we er ook weer, hè. Ik hoop dat het programma hem in de smaak mag van. En we hopen dat het weer een klein beetje beter wordt, hè. Het programma gaat in de ronde in voor Jan en alle man, voor niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Voor alle campinggasten in Drenthe, Groningen en Friesland. En mocht je nog een verzoekje willen aanvragen, dan kan er altijd nog even onder het nummer 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. Dus kom programma weer aan in vlot tempo. Een bijzonder goedemiddag. Dit is Caramba Team, hier bij Team FM. Live vanuit Erm. Goedemiddag.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Zo kunt u even luisteren naar het Karamba-team. En dan allemaal even rechtstreeks vanuit de locatie Erm. In live vanuit het café hier, hè. En we hopen dat de vangst in goed mag wezen, zowel van sprakers van muziek

Belde nog even deze kant op aan reageren. Nummer is hier 06 21 33 20 22. En dan komt het in orde, zo even voor het laatste uurtje. En morgenavond kun je weer luisteren naar de Parels van Zolder vanaf 6 uur. Dan zijn we weer bij u aanwezig. We gaan hem in de ronde in voor elke boer en tuinder, elke luisteraar en amateur. Niemand en niemand uitgezonderd. Ook even voor alle campinggasten hier in Drenthe, in Friesland en in Groningen, hè.

Dan gaan we ook verder nog even draaien. En bies voor mijn vader, moe en de Grim. Nu is het ook gezellig met. Met de verdere aanwezigen daar, hè. Ook even Jan en Aaf en Kleinman. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. En luister ook maar mee. Dus 06 21 33 20 22. En dan allemaal in voor het laatste uurtje van het Karamba-team hier. Live vanuit Erm.

Dus luister dan maar in mee het laatste uur en dan... dan komt het wel in orde. Ja, Brenn is gewoon willen en verder aanwezig. Bram, we gaan nog even speciaal die kant op aan. In de locatie Hollandse Veld. En luister dan maar in mee, Jaap. En zie je morgenavond nog wel even, of ik wil je nog wel even. Kom, gaan we weer dan. Een goede middag.

Een goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Dit was hem weer vanmiddag, het Karamba-team. Dat allemaal in rechtstreeks vanuit de studio in Erm. En we hopen hem dat het hem naar de zin is geweest, hè, vanmiddag. En ze kunnen straks weer verder luisteren naar Kees en Anita uit Oosterwolde. Naar de klok van 6:00. De hele dag muziek zo op Team FM. Met vanmorgen Roy de Orca. En vanmiddag het Karamba-team. En vanavond straks vanaf 6:00 Kees en Anita uit Oosterwolde.

Ook alle mensen die vandaag gereageerd hebben, bedankt voor de reacties. En graag tot morgenavond. Dan kun je luisteren naar de Parels van Zolder. Hier ook bij Team FM vanaf 6 uur morgenavond, hè.

Dus het was hier op een zondagmiddag, het Karamba-team. En dan rechtstreeks vanuit de studio hier in Erm. Bedankt voor de aandacht. En graag tot de volgende keer. En vanaf morgenavond 6 uur kunt u luisteren naar de Parels van Zolder met ondergetekende. En dan komt het allemaal weer in orde. En wil je morgenavond de zending live meemaken? Dat kan allemaal. Dan kom je hier maar naar de studio in Erm. En dan kun je het live eens meemaken. Bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende keer. Andries van de Zwarte Non. Ook nog even bedankt voor het berichtje. Mooi dat je de platenkeuze naar je zin hebt. Hè? Morgen hebben we er weer dus. Dit was het van onze kant, het Karamba-team. Bedankt voor de aandacht. En je kunt straks verder luisteren naar Kees en Anita uit Oosterwolde. En dat belooft ook weer een mooi programma te worden, hè? Graag tot morgenavond. Bye bye, zwaai zwaai.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met sauna-paradijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
0: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials. Zoals kortingen voor de sauna. Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Een hele goede avond gewenst vanuit deze studio, de drie stellingen in Oosterwolde met Kees en Anita.
1: Ja, een hele goede avond luisteraars. Ja, we gaan er weer proberen een leuke muziekavond van te maken.
0: Ja, het is weer zondagavond natuurlijk en de laatste 6 uurtjes die zijn weer voor ons. Maar we willen natuurlijk ook even de DJ's van vanmiddag even bedanken natuurlijk voor hun mooie muziek. Vanuit Erm natuurlijk de Studio Caramba. Bedankt voor jullie inbreng in deze zondag. Wij wensen u ook een smakelijk eten toe. Ja, het was vandaag niet zo mooi weer als afgelopen week. Maar ja, we moeten het er even mee doen. Hè. Het gaat, de komende week wordt het weer lekker weer. Nou, we hebben vanavond natuurlijk ook weer een aantal mooie nieuwe platen. En natuurlijk ook oud en Engels en Duits natuurlijk van alles weer wat. We wensen u vanavond een plezierige muziekavond toe en geniet ervan. Dan doen wij het ook natuurlijk. Hè. We gaan beginnen met Aalt Westerman met Als je opa en oma wordt. En daarna Benny Botram met Ik wil mijn liefde geven. Ik zou zeggen, plezierige muziekavond toe en luister gezellig mee.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
3: Vanuit je eigen studio, op de radio.
4: Goedenavond, dit is het geluid van

0: Dit was een nieuwe single van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Ja, wat dan, hè? Dat weten we niet. Frans-Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij. En Benny Bortram, ik wil mijn liefde geven.
1: En we gaan even een verzoekje doen. En die komt natuurlijk van onze Dien. En Dien wou even een plaatje voor ons. En even voor Clara. En even voor zichzelf wou ze graag even Koos Alberts. Nou, hebben we even die jubileum Amazing Medley opgekozen. Opgezocht. Dus ja. Zing maar even lekker mee, Dien. Want hier komt-ie.

Dit was Alle 13 Janken met Arrogante Kwal. En daarvoor hadden we Ferrari met Sailor Boy. En Koos Alberts met de Jubileum Amazing Medley. Speciaal voor Dien uit Sneek. We gaan de eerste nieuwe plaat even doen. En die komt dit keer van Martin Sterken. En die heeft een mooie cover gemaakt. Alle Dromen. Het is normaal gesproken was dat een mooi nummer van Jos Baker. En die heeft even een nieuw jasje gestoken. Nou, hij is heel mooi geworden, dus we gaan het draaien. Martin Sterken met Alle Dromen.

De nieuwste Nederlandstalige hits. Radio 10 FM.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Ja, dit was Marianne Weber met Heel Mijn Leven wil ik zingen. John Travolta en Olivia John met You're the One That I Want. Daarvoor hadden we Leni en Ludwig met Rozen der Liebe. En Peter Blanker, het is moeilijk bescheiden te blijven. En Robert Pater met Blijf toch bij mij. En de nieuwe single van Martin Sterken met Alle Dromen.
1: En het eerste uur zit er alweer bijna op. Dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna komen we weer bij terug. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

0: Ja, welkom terug luisteraars bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: Nou, we gaan nog een tweetal verzoekjes doen. En de eerste komt even van Dien uit Sneek. Die wil graag even een liedje horen en dat moest gaan over Anita. Nou, hebben we even opgezocht. Het is Anita, het is over van de Rodeo's. Nou, die gaan we even draaien. Speciaal voor Anita. En dan hadden we nog even een verzoekje van Mark Pol. Goedenavond, toppers. Zouden jullie Jo Buijs met de Santa Maria willen draaien? En nog wat andere nummers. Nou, dan gaan we even regelen, Mark. En zeggen, luister vanavond ook weer gezellig mee. En hier komt even de Santa Maria. MUZIEK

Nou maak ik deze was even speciaal voor jou. De oersprongbaum met de siertalen. Voel je de. En daarvoor even Johnny en Melanie IJsing met Samen. En Yves Sylvia en de Music Man met Hey Vrachtwagen Chauffeur. En we gaan even een nieuwe single doen. En die is van Belinda Kinair met Het is mijn leven.

Nou, dit waren even hun... Even Renate en Bernadette Dogge met die mooie zomer op Capri. En daarvoor Jannes met Hoe zit het nou met jou? En Maddock met It's Gonna Be Better. En we gaan even verder met Joan van Zelst met die Griekse nacht.

0: Nou, dit was nog even speciaal van Mark. Bobby Klein met In het Kroegje van Mien. En daarvoor hebben we nog even Wilma met De Wereldbol. Dora met Zonder Jou. En Janita met Waar de Zon Ook Schijnt. En Jan Wagner met Als Jij Het Kiezen Kan.
1: Ja, het is weer even tijd om er even uit te gaan straks voor reclame en het nieuws. En dan zit de tweede uur er alweer op en gaan we weer op naar de derde. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Ja, welkom terug, luisteraars, bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: Ja, we zijn alweer bezig met het derde uur. Ja, het schiet alweer hard op, hè. En dit derde uur beginnen we even met weer een nieuwe single. En die is dit keer van Johnny Sorrell. Ja, dat is een zanger die ook komt, die hele mooie nummertjes maakt en schrijft en natuurlijk ook zingt. De nieuwe single gemaakt en die heet Lang Zullen We Drinken. Nou, kijk eens aan. Dan gaan we natuurlijk de kroeg weer in. Hier komt hier even de nieuwe single van Johnny Sorrell met Lang Zullen We Drinken.
2: De nieuwste Nederlandstalige hits.
3: Nieuw.

We hebben gedraaid Carbon met de dochter van de kastelein en het duo Twente met Mamma Mia. Die Flippers met Auwe Rote Rozen vallen trainen. En het sneeuwbaltrio met Heimwee, dat was even een verzoekje van Mark Pol. Henk Weygaard met 100 naar de regenboog en Jantje Smit, ik zei die bergen. En Alexander Curly met I Never Drink Again en Sineke met Vita Bella. We gaan even verder met Beuze Ten met Blue Eyes. En Jannes, mag ik even met je praten?

0: Nou, dit was Wesley Bronkhorst. Ze moeten boven. Even wachten. Jacob en Sylvia met Eenmaal ben jij. En Nick McKenzie met Mary. En Anita Hulshoff heeft met Oude Liefde Roest Niet.
1: En het is alweer bijna 9 uur. Dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna komen we weer bij je terug. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische Veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM. Ja, vanuit studio De Driestellingen in Oosterwolde met Anita en Kees. Wilt u bij ons nog een verzoekje vragen? Nou, natuurlijk mag dat natuurlijk ook altijd, hè. Op het welbekende e-mailadres verzoek@teamfm.nl. En u kunt natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk Facebook Kees Anita.
1: We gaan dit uur even beginnen met de nieuwe single van Marvin Lodders en Roy Otters met Ik Huil Niet Meer.

0: Nou, deze was nog eens speciaal voor Mark. Jan is aan met de Toyota houthakkermas. En daarvoor hebben we nog even Griet Wiersma met All You Ever Do Is Bring Me Down. En Bouke met Laat Mij Maar Domen. En Jan Smit met Hoe Kan Ik Van Je Domen.
1: En we gaan nog even weer een nieuwe single doen. En die komt even van Marco Schuitmaker met de, ja, met de titel Luzu. Ja, ik weet niet wat het betekent. Ze zeggen dat het betekent van we gaan los. Betekent dat het?
0: Ja, we gaan los. We gaan even lekker dronken worden.
1: Dus Luzu, we gaan lekker dronken worden, maar we gaan niet los. Nou, hier komt je even.

0: Nou, dit was even Janneke de Hoog met Morgen is misschien te laat. En even Rudy de Wit, met jij was het mooiste meisje. En ook je fijn met fruistend hoor ik de wind.
1: En we hebben nou even een belletje van Dina Sneek. Ja, die wil graag nou even een zoekje horen. Nou, dat mag altijd, hè. Dat wordt even een plaatje van Henk Bernhard met zijn nieuwe single Ik lach als een clown.

0: Dit was even Arjen Veneman met Moet ik nou lachen? En even speciaal voor Mark, de Meijerhoofden met Homat. En even de Walkers met Jack of Diamond en Natasha en Edwin met Santa Lucia Olé. En even Henk Bijgaard met mijn Daffy Duck.
1: Ja, we moeten er even weer uit voor reclame en het nieuws. En na 10 uur zijn we weer terug. Tot zometeen.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM vanuit Studio De Driestelling in Oosterwolde.
1: Nou, we gaan dit uur beginnen met de nieuwe single van Anita Behrens met Don Juan.

met Gimme That Horse, even van de classics. Daarvoor hadden we Lucas Segea met Ben Jij Bij Me. En even Lizzie met Speel Niet Met Mijn Voeten. En Cheert met Kussen In Het Zand. Nou, we gaan nog even een verzoekje doen voor Mark. En dat is even het radio-ensemble met Winnie.

0: Dit waren de Calimero's met Deine Liebe ist wie ein rote roze. En daar waren we de Sunstreams met Zonder jou ben ik verloren. En Willem Bart met Aan alle mooie meiden. Ja. Dat gaan we doen.
1: Dat gaan we doen. En we gaan straks nog even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 11 uur nog even 1 uurtje bij u terug. En dan gaan we even piratenknallen zagen. Dus ik zou zeggen, tot straks.
0: Tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, luisteraars, we zijn er weer bij Team FM met Kees en Anita.
1: Alweer het laatste uurtje van deze zondagavond. En die gaan we natuurlijk weer invullen met gouden oude piratenmuziek. Ik zou zeggen, luister gezellig mee, want hier komen ze.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
3: De piratenhits vliegen om je oren.

Ik blijf bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde.

0: dit was als laatste gauw ouwe nog even André Hazes met de Diep in mijn hart.
1: En het zit er voor vanavond alweer op bij wij hebben weer een leuke muziekavond gehad en we hopen dat dat ook wederzijds was natuurlijk, hè. En wij willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van verzoekjes.

ook namens mij natuurlijk heel veel dank. Namens voor het luisteren van voor vanavond bij Radio Team FM. En voor straks natuurlijk welterusten en morgen weer gezond op. Morgen nog even een lekker koel dagje, maar dan gaat de temperatuur weer omhoog. Dus dan ook weer lekker genieten van het mooie weer.

0: wensen u een plezierige week toe en hopelijk tot de volgende week. Tot ziens.
1: Hopelijk tot de volgende week.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.